Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop. Dit is een nieuw uur.

Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Rode Duivels hebben ook in een tweede groepswedstrijd op het WK voetbal gelijk gespeeld. 0-0 tegen Iran. België moest in de tweede helft ook met 10 man verder naar rood voor Nathan Goy. Een ontgoocheling voorlopig, maar België staat nog met beide voeten in het toernooi, zegt bondscoach Rudy Garcia.
2: Il y a pas d'autre alternative que de gagner le dernier et des fois c'est pas plus mal que d'avoir le choix entre deux résultats. On voudra gagner. On a encore les deux pieds dans le tournoi, évidemment que on pensait commencer mieux que ça. En gagnant tous nos matchs, voire au moins un des deux matchs.
1: In dezelfde groep heeft Egypte Nieuw-Zeeland verslagen met 1-3. In de stand leidt Egypte, België staat op 3 met evenveel punten als Iran. België kan de groep nog winnen, maar intussen dreigt ook de uitschakeling. En in de andere wedstrijden speelden Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk. En Spanje won ruim van Saoedi-Arabië met 4-0. In Zwitserland hebben de VS en Iran de voorwaarden vastgelegd voor onderhandelingen die binnen de 60 dagen definitief tot vrede moeten leiden. Er komt onder meer een cel die toeziet op de naleving van het staakt het vuur in Libanon. En beide partijen gaan ook rechtstreeks met elkaar communiceren over de veilige doorvaart voor commerciële schepen in de straat van Hormuz. De Britse premier Keir Starmer zal aftreden, dat schrijft ook de Amerikaanse president Trump op zijn sociale media. Starmer heeft gefaald op vlak van energie en immigratie, schrijft Trump. Keir Starmer ligt in eigen land al een tijdje onder vuur. De roep om zijn ontslag klinkt al maar luider. Starmer of zijn kabinet hebben nog niet gereageerd. Bij de crash van een militair vliegtuig in Bolivia zijn 6 mensen omgekomen, 4 militairen en 2 burgers. Het radiocontact verbrak plots, meteen daarna is een zoekactie begonnen en is het wrak gevonden. Het vliegtuig moest wegblokkades monitoren. Er is onrustig in Bolivia door protesten tegen de stijgende prijzen en de hervormingsplannen van de regering. In Texel hebben Def Leppard en Sabaton het festival Graspop Metal Meeting afgesloten. Het festival was uitverkocht. Door het warme weer had de organisatie extra waterkraantjes voorzien, verneveling en zonnecrème. 1 festivalganger overleed afgelopen weekend en er loopt ook een onderzoek naar zedenfeiten op het festival. Tropisch warm vandaag tot 35 graden, morgen zelfs 36 graden en later deze week zou het zelfs nog wat warmer kunnen worden. Al zeker tot en met volgend weekend hoogzomer.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop. Dit is een nieuw uur.

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Rode Duivels hebben ook in een tweede groepswedstrijd op het WK voetbal gelijk gespeeld. 0-0 tegen Iran. België moest in de tweede helft ook met 10 man verder naar rood voor Nathan Goy. Een ontgoocheling voorlopig, maar België staat nog met beide voeten in het toernooi, zegt bondscoach Rudy Garcia.
2: Il y a pas d'autre alternative que de gagner le dernier et des fois c'est pas plus mal que d'avoir le choix entre deux résultats. On voudra gagner. On a encore les deux pieds dans le tournoi, évidemment que on pensait commencer mieux que ça. En gagnant tous nos matchs, voire au moins un des deux matchs.
1: In dezelfde groep heeft Egypte Nieuw-Zeeland verslagen met 1-3. In de stand leidt Egypte, België staat op 3 met evenveel punten als Iran. België kan de groep nog winnen, maar intussen dreigt ook de uitschakeling. En in de andere wedstrijden speelden Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk. En Spanje won ruim van Saoedi-Arabië met 4-0. In Zwitserland hebben de VS en Iran de voorwaarden vastgelegd voor onderhandelingen die binnen de 60 dagen definitief tot vrede moeten leiden. Er komt onder meer een cel die toeziet op de naleving van het staakt het vuren in Libanon. En beide partijen gaan ook rechtstreeks met elkaar communiceren over de veilige doorvaart voor commerciële schepen in de straat van Hormuz. De Britse premier Keir Starmer zal aftreden, dat schrijft toch de Amerikaanse president Trump op zijn sociale media. Starmer heeft gefaald op vlak van energie en immigratie, schrijft Trump. Keir Starmer ligt in eigen land al een tijd onder vuur. De roep om zijn ontslag klinkt al maar luider. Starmer of zijn kabinet hebben nog niet gereageerd. Bij de crash van een militair vliegtuig in Bolivia zijn 6 mensen omgekomen, 4 militairen en 2 burgers. Het radiocontact verbrak plots, meteen daarna is een zoekactie begonnen en is het wrak gevonden. Het vliegtuig moest wegblokkades monitoren. Het is onrustig in Bolivia door protesten tegen de stijgende prijzen en de hervormingsplannen van de regering. In Texel hebben Def Leppard en Sabaton het festival Graspop Metal Meeting afgesloten. Het festival was uitverkocht. Door het warme weer had de organisatie extra waterkraantjes voorzien, verneveling en zonnecrème. 1 festivalganger overleed afgelopen weekend en er loopt ook een onderzoek naar zedenfeiten op het festival. Tropisch warm vandaag tot 35 graden, morgen zelfs 36 graden en later deze week zou het zelfs nog wat warmer kunnen worden. Al zeker tot en met volgend weekend hoogzomer.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
5: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
7: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
8: Soultracks, elke zaterdagavond, 3

0: radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.
1: Dit

begonnen met Cool and the Gang en Cherish. Nog even rustig aandoen. Nog even voor de hitte losbarst. En vandaag temperaturen ook alweer tot 35 graden. Op dit moment is het echt nog aangenaam als je buiten bent. Ik ben net met de fiets naar hier gekomen en dat valt allemaal wel reuze mee. Even genoten van het zonnetje vanochtend. Goedemorgen, vers gezette koffie. En ik hoop dat je een beetje goed geslapen hebt. Misschien was het warm op je slaapkamer. Of heb je een beetje liggen piekeren over de Rode Duivels die gisteravond niet hebben kunnen winnen van Iran. Het was zelfs zodanig kantje boordje dat ze zouden verloren zijn mocht de kont van die ene speler van Iran minder dik zijn geweest. Enfin, zo werd het toch verteld. Hij stond helemaal buitenspel. Maar in ieder geval, de Rode Duivels krijgen heel wat kritiek, ook in de buitenlandse pers. Het is een van de zwakste ploegen op dit moment. Het wordt in ieder geval uitkijken naar de wedstrijd die ze spelen tegen Nieuw-Zeeland. Nu, zaterdag, is dat om 5:00 in de ochtend. Goedemorgen allemaal.

I'm Good kunnen we niet zeggen van onze Rode Duivels. En het zal ongetwijfeld ook het gespreksonderwerp zijn op menige werkvloer vandaag, zeker weten. Enfin, in diezelfde groep als de Rode Duivels is ook Egypte gaan voetballen afgelopen nacht. En dat tegen Nieuw-Zeeland. Ze hebben gewonnen met 1-3. Egypte kon ook al gelijk spelen tegen ons land. En Uruguay heeft gevoetbald tegen Cap Verde. Het werd 2-2. Cap Verde kon al eerder stunten met een 0-0 gelijkspel tegen topfavoriet Spanje. Maar die is wel leider in zijn groep met 4-6. Veel zon vandaag met maximaal tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen 35 graden. Op de rest van het week, ook de rest van de week liever veel zon. Het wordt nog warmer zelfs met temperaturen tot 37 graden. Dus hou je maar vast.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

Clouseau en de Nobelprijs, hete temperaturen vandaag en dan weet je dat er altijd wel iets is in België dat niet rijdt, vliegt of zeilt. En deze keer weer de treinen van de NMBS, want die leggen vandaag en morgen minder piekuurtreinen in door de hitte. De NMBS houdt ze op voorzorg binnen. Check dus zeker de app van de NMBS om te zien of jouw trein vandaag wel rijdt. De hitte houdt ook de rest van de week aan, dus mogelijk worden er ook minder treinen ingezet de komende weken. Enfin, P-treinen dan toch. De week van de jaren 80 en 90 zit erop en een van die artiesten die we regelmatig tegenkwamen waren de Human League uit de jaren 80. Er is dat heerlijke Human League.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: De brandweer van Sint-Niklaas heeft zaterdagmiddag een baby bevrijd uit een afgesloten auto. De moeder had haar wagen geparkeerd, maar deed de deuren per ongeluk op slot terwijl de sleutels nog binnen lagen. Ook haar baby zat nog in de auto. De directie van Waasland Shopping sloeg alarm nadat de moeder hulp was gaan zoeken. Door de warme temperaturen kon de situatie snel gevaarlijk worden. De hulpdiensten onderzochten het kindje na de bevrijding, maar het bleek gelukkig in goede gezondheid te zijn. Bij een grootschalige controleactie in politiezone Scheldewaas zijn zaterdag verschillende overtredingen vastgesteld. Politie- en inspectiediensten controleren nachtwinkels, dagwinkels, horecazaken en autogarages. En daarbij werden onder meer niet-conforme e-sigaretten en verboden cosmetische producten in beslag genomen. Ook op het vlak van voedselveiligheid en hygiëne werden tekortkomingen vastgesteld. Sommige voedingswaren werden vernietigd. Daarnaast trof de politie in een nachtwinkel iemand aan met een gebruikershoeveelheid cannabis. Ook een garage bleek zonder officiële vestiging uitgebaat te worden en er werd een procesverbaal opgesteld voor zwartwerken. In Temse zijn 160 jonge koeien ongedeerd gebleven bij een brand in een stal aan de Ruppelmondestraat. Daar vatte een partij hooi vuur. De landbouwer en zijn gezin merkten de brand snel op en begonnen meteen met het blussen. Met een verrijker haalden ze brandende hooibalen uit de stal, waardoor het vuur zich niet verder kon verspreiden. De brandweer kwam met verschillende voertuigen ter plaatse, maar moest vooral nablussen en controleren op verborgen brandhaarden. De hulpdiensten waren achteraf vol lof over het snelle optreden van het landbouwersgezin. SK Bever heeft een nieuwe hoofdcoach. Het is de 43-jarige Nederlander Tim Bakens. Hij volgt Marink Redijk op aan de Freetiel. Bakens tekent een contract voor één seizoen en krijgt voor het eerst de leiding over een profploeg. Hij werkte eerder als assistent onder meer bij PEC Zwolle en Helmond Sport, waar hij samenwerkte met sportief manager Bob Peters. Met de aanstelling van Bakens is een belangrijk dossier afgerond, maar op de Freetiel wacht nog heel wat werk. Door verschillende vertrekken telt de spelerskern vanaf juli nog maar 17 spelers. SK Bever begint op 9 augustus aan het nieuwe seizoen en dat in de Juppeler Pro League.

26 jaar geleden werden we overspoeld met duck sauce. Doet me altijd een beetje denken aan de meeneem Chinees Barbara Streisand hier op Land van Maas. En dan nu de jongens uit ons eigen land, Soul Sister. Natuurlijk hebben we het over Jan Leijers en Paul Michiels. Dit is Downtown. Driving.

0: Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas. Gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur

Hoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.

Can't Give You Anything But My Love is nog altijd populair, hè? Vooral in Nederland. Deze Gerard Joling. Op maandagochtend, goedemorgen. Geen overwinning voor de Rode Duivels. En vandaag is iedereen ook coach van die Rode Duivels. Er zal wat over gepalaberd worden op het werken, zeker weten. Goedemorgen, het zonnetje schijnt en David Guetta klinkt op je radio.

0: Videoland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rovw.be.
1: De Rode Duivels hebben ook in een tweede groepswedstrijd op het WK voetbal gelijk gespeeld, 0-0 tegen Iran. België moest in de tweede helft ook met 10 man verder naar rood voor Nathan Goy. Een ontgoocheling voorlopig, maar België staat nog met beide voeten in het toernooi, zegt bondscoach Rudy Garcia.
2: Il y a pas d'autre alternative que de gagner le dernier et des fois c'est pas plus mal que d'avoir le choix entre deux résultats. On voudra gagner. On a encore les deux pieds dans le tournoi, évidemment que on pensait commencer mieux que ça. En gagnant tous nos matchs, voire au moins un des deux matchs.
1: In dezelfde groep heeft Egypte Nieuw-Zeeland verslagen met 1-3. In de stand leidt Egypte, België staat op 3 met evenveel punten als Iran. België kan de groep nog winnen, maar intussen dreigt ook de uitschakeling. En in de andere wedstrijden speelden Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk. En Spanje won ruim van Saoedi-Arabië met 4-0. In Zwitserland hebben de VS en Iran de voorwaarden vastgelegd voor onderhandelingen die binnen de 60 dagen definitief tot vrede moeten leiden. Er komt onder meer een cel die toeziet op de naleving van het staakt het vuur in Libanon. En beide partijen gaan ook rechtstreeks met elkaar communiceren over de veilige doorvaart voor commerciële schepen in de straat van Hormuz. De Britse premier Keir Starmer zal aftreden, dat schrijft toch de Amerikaanse president Trump op zijn sociale media. Starmer heeft gefaald op vlak van energie en immigratie, schrijft Trump. Keir Starmer ligt in eigen land al een tijdje onder vuur. De roep om zijn ontslag klinkt al maar luider. Starmer of zijn kabinet hebben nog niet gereageerd. Bij de crash van een militair vliegtuig in Bolivia zijn 6 mensen omgekomen, 4 militairen en 2 burgers. Het radiocontact verbrak plots, meteen daarna is een zoekactie begonnen en is het wrak gevonden. Het vliegtuig moest wegblokkades monitoren. Er is onrustig in Bolivia door protesten tegen de stijgende prijzen en de hervormingsplannen van de regering. In Texel hebben Def Leppard en Sabaton het festival Graspop Metal Meeting afgesloten. Het festival was uitverkocht. Door het warme weer had de organisatie extra waterkraantjes voorzien, verneveling en zonnecrème. 1 festivalganger overleed afgelopen weekend en er loopt ook een onderzoek naar zedenfeiten op het festival. Tropisch warm vandaag tot 35 graden, morgen zelfs 36 graden en later deze week zou het zelfs nog wat warmer kunnen worden. Al zeker tot en met volgend weekend hoogzomer.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
4: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
4: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
4: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel.

En tot zover Michael Jackson, You Are Not Alone. Goedemorgen allemaal. Je maandag is begonnen, 22 juni. Het wordt een hete maandag en het is al lekker warm buiten. Maar wel nog aangenaam. Fijn dat je luistert naar Radio Land van Maas. Een maandag waar we het vooral zullen hebben over de rode duivels op de werkvloer. Hè? Heel wat kritiek ook van de buitenlandse pers. Dit is Tarja Sivel.

Lenny, we draaien het liedje hier al een tijd op de radio. Het is een van die nieuwe platen, Tambourine. Ja, de zomer komt in zicht, zeker weten. En dan valt er ook van alles te beleven in het Waasland. We houden je een hele zomer graag op de hoogte wat er reilt en zeilt. En als jij iets organiseert, mag je dat altijd laten weten aan ons. Stuur dat maar even door naar info@rlvw.be. We stoppen het in onze lokale agenda die er straks tussen 9 en 10 uiteraard weer aankomt. Dit is Bill Baxter, Embrasse-moi, idiot.

Maaslands nummer 1 in Hits and Classics. De zomer is begonnen hier bij ons. Op de radio en ook buiten natuurlijk Chapel Roan en The Giver. Lokaal nieuws om 8:30. We gaan het hebben over een kindje dat toevallig is achtergelaten in een auto aan het Waasland Shopping Center.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: De brandweer van Sint-Niklaas heeft zaterdagmiddag een baby bevrijd uit een afgesloten auto. De moeder had haar wagen geparkeerd, maar deed de deuren per ongeluk op slot terwijl de sleutels nog binnen lagen. Ook haar baby zat nog in de auto. De directie van Waasland Shopping sloeg alarm nadat de moeder hulp was gaan zoeken. Door de warme temperaturen kon de situatie snel gevaarlijk worden. De hulpdiensten onderzochten het kindje na de bevrijding, maar het bleek gelukkig in goede gezondheid te zijn. Bij een grootschalige controleactie in politiezone Scheldewaas zijn zaterdag verschillende overtredingen vastgesteld. Politie en inspectiediensten controleren nachtwinkels, dagwinkels, horecazaken en autogarages. En daarbij werden onder meer niet conforme e-sigaretten en verboden cosmetische producten in beslag genomen. Ook op het vlak van voedselveiligheid en hygiëne werden tekortkomingen vastgesteld. Sommige voedingswaren werden vernietigd. Daarnaast trof de politie in een nachtwinkel iemand aan met een gebruikershoeveelheid cannabis. Ook een garage bleek zonder officiële vestiging uitgebaat te worden en er werd een procesverbaal opgesteld voor zwartwerken. In Temse zijn 160 jonge koeien ongedeerd gebleven bij een brand in een stal aan de Ruppelmondestraat. Daar vatte een partij hooi vuur. De landbouwer en zijn gezin merkten de brand snel op en begonnen meteen met het blussen. Met een verrijker haalden ze brandende hooibalen uit de stal, waardoor het vuur zich niet verder kon verspreiden. De brandweer kwam met verschillende voertuigen ter plaatse, maar moest vooral nablussen en controleren op verborgen brandhaarden. De hulpdiensten waren achteraf vol lof over het snelle optreden van het landbouwersgezin. SK Bever heeft een nieuwe hoofdcoach. Het is de 43-jarige Nederlander Tim Bakens. Hij volgt Marink Redijk op aan de Freetiel. Bakens tekent een contract voor één seizoen en krijgt voor het eerst de leiding over een profploeg. Hij werkte eerder als assistent onder meer bij PEC Zwolle en Helmond Sport, waar hij samenwerkte met sportief manager Bob Peters. Met de aanstelling van Bakens is een belangrijk dossier afgerond, maar op de Freetiel wacht nog heel wat werk. Door verschillende vertrekken telt de spelerskern vanaf juli nog maar 17 spelers. SK Bever begint op 9 augustus aan het nieuwe seizoen. En dat in de Juppeler Pro League. Michiel.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Bruno Mars en I Just Might. Ja, hete temperaturen niet zo fijn voor de studenten en scholieren die hun laatste examens moeten doen. Voor velen is het vandaag ook de laatste dag en gelukkig maar. In Frankrijk dan weer gaan meer dan 845 scholen dicht. Omwille van de hitte, het is er nog warmer dan hier. En de NMBS die schrapt een aantal spitstreinen omdat ze geen airconditioning hebben. Dus als je met de trein moet vandaag, zeker en vast de app van de NMBS is even raadplegen voor je op de trein stapt. Dit is de Dance Band vanochtend en Let It Whip.

Kiss the Grass, Sylvie Kreurs en Romeo Elvis. En zo gaan we richting 9 uur. Nieuws en weer komt er zo meteen aan. En dan is het de classics ochtend van ons hier op Land van Maas. Dit komt uit de 1974-75. Dit zijn de Crooners.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Wie het slachtoffer is van phishing, kan vanaf vandaag terecht op één centraal telefoonnummer. Dat meldt Bankenfederatie VBelfin. Het gaat om hetzelfde nummer als Cardstop. Fraudstop is 7 dagen op 7 te bereiken via 078 170 170. Tot voor kort had elke bank een apart nummer voor phishing, maar dat was voor slachtoffers vaak moeilijk terug te vinden. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders, die het initiatief samen met de banken uitwerkte, noemt het een belangrijke stap om criminelen voor te zijn en slachtoffers te helpen en te beschermen. Ons land maakt zich op voor een erg hete week. Het KMI verwacht temperaturen tot 35 graden en vrijdag kan het plaatselijk zelfs 37 graden worden. De Belgische spoorwegen schrappen daardoor enkele P-treinen tijdens de piekuren. Die treinen beschikken niet over airco en daardoor is het niet veilig genoeg om te rijden. En ook veel scholen nemen hun voorzorgen. Zo bieden ze extra water aan en wijken ze indien nodig uit naar koelere klassen. En heel wat lagere scholen schrappen sportdagen of uitstappen. Sommige scholen hebben er ook begrip voor als ouders hun kinderen thuis houden. In Frankrijk blijven 845 scholen sowieso dicht. Daar liggen de temperaturen nog hoger. En de hogescholen in Vlaanderen willen nauwer samenwerken met de universiteiten. Dat staat in een visietekst van 6 hogescholen. Volgens hen is samenwerken noodzakelijk om de zware besparingen in het hoger onderwijs op te vangen. Ze stellen onder meer voor om samen opleidingen te organiseren. De hogescholen willen ook af van het idee dat een universitair diploma meer waard is dan een diploma van de hogeschool. Vlaanderen telt momenteel 5 universiteiten en 13 hogescholen. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een ontploffing en een brand in de grootste aardgasterminal van het land. Nog eens 18 anderen zouden vermist zijn. De explosie gebeurde gisteravond toen werknemers de terminal opnieuw in gebruik namen. De installatie lag stil sinds een aanval door Iran. De ontploffing zou veroorzaakt zijn door een technische storing. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur stijgt plaatselijk tot 34 graden. Morgen verandert er weinig, behalve dat het dan nog een graadje warmer kan worden.
0: Deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3 uur lang, vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
5: If it's smooth, funky and soulful, it's Soul Tracks. Stay tuned for more.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop. Dit

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 0999. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: De brandweer van Sint-Niklaas heeft zaterdagmiddag een baby bevrijd uit een afgesloten auto. De moeder had haar wagen geparkeerd, maar deed de deuren per ongeluk op slot terwijl de sleutels nog binnen lagen. Ook haar baby zat nog in de auto. De directie van Waasland Shopping sloeg alarm nadat de moeder hulp was gaan zoeken. Door de warme temperaturen kon de situatie snel gevaarlijk worden. De hulpdiensten onderzochten het kindje na de bevrijding, maar het bleek gelukkig in goede gezondheid te zijn. Bij een grootschalige controleactie in politiezone Scheldewaas zijn zaterdag verschillende overtredingen vastgesteld. Politie en inspectiediensten controleren nachtwinkels, dagwinkels, horecazaken en autogarages. En daarbij werden onder meer niet-conforme e-sigaretten en verboden cosmetische producten in beslag genomen. Ook op het vlak van voedselveiligheid en hygiëne werden tekortkomingen vastgesteld. Sommige voedingswaren werden vernietigd. Daarnaast trof de politie in een nachtwinkel iemand aan met een gebruikershoeveelheid cannabis. Ook een garage bleek zonder officiële vestiging uitgebaat te worden en er werd een procesverbaal opgesteld voor zwartwerken. In Temse zijn 160 jonge koeien ongedeerd gebleven bij een brand in een stal aan de Ruppelmondestraat. Daar vatte een partij hooi vuur. De landbouwer en zijn gezin merkten de brand snel op en begonnen meteen met het blussen. Met een verrijker haalden ze brandende hooibalen uit de stal, waardoor het vuur zich niet verder kon verspreiden. De brandweer kwam met verschillende voertuigen ter plaatse, maar moest vooral nablussen en controleren op verborgen brandhaarden. De hulpdiensten waren achteraf vol lof over het snelle optreden van het landbouwersgezin. SK Bever heeft een nieuwe hoofdcoach. Het is de 43-jarige Nederlander Tim Bakens. Hij volgt Marink Redijk op aan de Freetiel. Bakens tekent een contract voor één seizoen en krijgt voor het eerst de leiding over een profploeg. Hij werkte eerder als assistent onder meer bij PEC Zwolle en Helmond Sport, waar hij samenwerkte met sportief manager Bob Peters. Met de aanstelling van Bakens is een belangrijk dossier afgerond, maar op de Freetiel wacht nog heel wat werk. Door verschillende vertrekken telt de spelerskern vanaf juli nog maar 17 spelers. SK Bever begint op 9 augustus aan het nieuwe seizoen en dat in de Juppeler Pro League.
2: Radio Land van Waas.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 27 juni, 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je dan tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Alle info is te vinden via www.ontdeksintniklaas.be. Ook in Lokeren longt de zomer. Je kan je opnieuw inschrijven voor de zomeravondtochten. Zo is er een welzijnswandeling, het oorlogsverleden van Lokeren, de Heirbrug en zijn molens, een beestige fietstocht en achter de schermen van de Lokerse feestweek. Inschrijven dat kan je doen via visitlokeren.recreatex.be of bij Visit Lokeren op de Markt 15. Meer info op 09-235-31-05. Verspreid over de weekends van 4, 5, 10 en 12 juli vormt de Grote Markt in Sint-Niklaas het decor voor een reeks gratis concerten met een feestelijk aanbod voor een breed publiek. Op zaterdag 4 juli is daar onder andere Best of Belgium Beats, DJ Peter Lutz en ook Top Guns. En op zondag 5 juli de Party Kids, Zita, Belle Perez en ook nog DJ Funkhauser. Meer info op www.ontdeksintniklaas.be.
1: De Land van Waas.
2: De Land van Waas.
1: Classics Ochtend.
2: Classics Ochtend. Classics.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Wie het slachtoffer is van phishing, kan vanaf vandaag terecht op één centraal telefoonnummer. Dat meldt Bankenfederatie VBelfin. Het gaat om hetzelfde nummer als Cardstop. Fraudstop is 7 dagen op 7 te bereiken via 078 170 170. Tot voor kort had elke bank een apart nummer voor phishing, maar dat was voor slachtoffers vaak moeilijk terug te vinden. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders, die het initiatief samen met de banken uitwerkte, noemt het een belangrijke stap om criminelen voor te zijn en slachtoffers te helpen en te beschermen. Ons land maakt zich op voor een erg hete week. Het KMI verwacht temperaturen tot 35 graden en vrijdag kan het plaatselijk zelfs 37 graden worden. De Belgische spoorwegen schrappen daardoor enkele P-treinen tijdens de piekuren. Die treinen beschikken niet over airco en daardoor is het niet veilig genoeg om te rijden. En ook veel scholen nemen hun voorzorgen. Zo bieden ze extra water aan en wijken ze indien nodig uit naar koelere klassen. En heel wat lagere scholen schrappen sportdagen of uitstappen. Sommige scholen hebben er ook begrip voor als ouders hun kinderen thuis houden. In Frankrijk blijven 845 scholen sowieso dicht. Daar liggen de temperaturen nog hoger. En de hogescholen in Vlaanderen willen nauwer samenwerken met de universiteiten. Dat staat in een visietekst van 6 hogescholen. Volgens hen is samenwerken noodzakelijk om de zware besparingen in het hoger onderwijs op te vangen. Ze stellen onder meer voor om samen opleidingen te organiseren. De hogescholen willen ook af van het idee dat een universitair diploma meer waard is dan een diploma van de hogeschool. Vlaanderen telt momenteel 5 universiteiten en 13 hogescholen. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een ontploffing en een brand in de grootste aardgasterminal van het land. Nog eens 18 anderen zouden vermist zijn. De explosie gebeurde gisteravond toen werknemers de terminal opnieuw in gebruik namen. De installatie lag stil sinds een aanval door Iran. De ontploffing zou veroorzaakt zijn door een technische storing. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur stijgt plaatselijk tot 34 graden. Morgen verandert er weinig, behalve dat het dan nog een graadje warmer kan worden.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Denk, ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink, ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
4: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-da in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-da. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/loco-da.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop.

0: 'Ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: 'S Avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
4: Radio Land van Waas.
5: Hits en classics.
4: Dit is Radio Land van Waas.
6: Babes. Bienvenue, c'est Joe.

Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.

0: I'm a fireball.
1: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
2: Radio Land van Waas.
3: Waaslands beste muziekmix.

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Wie het slachtoffer is van phishing, kan vanaf vandaag terecht op één centraal telefoonnummer. Dat meldt Bankenfederatie VBelfin. Het gaat om hetzelfde nummer als Cardstop. Fraudstop is 7 dagen op 7 te bereiken via 078 170 170. Tot voor kort had elke bank een apart nummer voor phishing, maar dat was voor slachtoffers vaak moeilijk terug te vinden. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders, die het initiatief samen met de banken uitwerkte, noemt het een belangrijke stap om criminelen voor te zijn en slachtoffers te helpen en te beschermen. Ons land maakt zich op voor een erg hete week. Het KMI verwacht temperaturen tot 35 graden en vrijdag kan het plaatselijk zelfs 37 graden worden. De Belgische spoorwegen schrappen daardoor enkele B-treinen tijdens de piekuren. Die treinen beschikken niet over airco en daardoor is het niet veilig genoeg om te rijden. En ook veel scholen nemen hun voorzorgen. Zo bieden ze extra water aan en wijken ze indien nodig uit naar koelere klassen. En heel wat lagere scholen schrappen sportdagen of uitstappen. Sommige scholen hebben er ook begrip voor als ouders hun kinderen thuis houden. In Frankrijk blijven 845 scholen sowieso dicht. Daar liggen de temperaturen nog hoger. En de hogescholen in Vlaanderen willen nauwer samenwerken met de universiteiten. Dat staat in een visietekst van 6 hogescholen. Volgens hen is samenwerken noodzakelijk om de zware besparingen in het hoger onderwijs op te vangen. Ze stellen onder meer voor om samen opleidingen te organiseren. De hogescholen willen ook af van het idee dat een universitair diploma meer waard is dan een diploma van de hogeschool. Vlaanderen telt momenteel 5 universiteiten en 13 hogescholen. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een ontploffing en een brand in de grootste aardgasterminal van het land. Nog eens 18 anderen zouden vermist zijn. De explosie gebeurde gisteravond toen werknemers de terminal opnieuw in gebruik namen. De installatie lag stil sinds een aanval door Iran. De ontploffing zou veroorzaakt zijn door een technische storing. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur stijgt plaatselijk tot 34 graden. Morgen verandert er weinig, behalve dat het dan nog een graadje warmer kan worden.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Ronnie.

hele goede morgen allemaal. We begonnen vandaag met dancepop van vorig jaar. Dior hoorde je van MK en Crystal. Het is vandaag maandag, we zijn 22 juni en hopelijk geen schade gehad door het onweer, want het was wel hevig afgelopen weekend. En deze week blijft het trouwens nog enorm warm, zo rond de 30 graden. En dit zijn Hello James, Could Have Told You So.

Vorige week hadden we nog onze week van de jaren 80 en 90. En nu zaten we in 1985 met Eurythmics en Aretha Franklin. Sisters are doing it for themselves. En in Lokeren is men nog op zoek naar vrijwilligers die willen instaan voor het openen en het sluiten van de toegangspoorten van de feestzone. Dat is dus tijdens de Lokerse feestweek. En ook de controle of alle poorten gesloten blijven. Je staat ook continu in contact met politie voor de nodige aansturing. Als je interesse hebt, dan kan je je kandidaat stellen. Je moet dat wel doen voor 10 juli. En je kan dat doen via lokeren.be/vrijwilliger/lokerse/feest.

Jackie Wilson met Reed Petit. Het was trouwens de eerste solo-single voor hem na zijn vertrek bij de Domino's. Dat was in 1957. Maar het nummer is een gigantische hit geworden in de jaren 80. En dat was allemaal dankzij een klei animatievideo. Asho.

Met 13 opvallende en kleurrijke buurtbudgetborden, verspreid over evenveel Lokerse buurten, geeft de stad Lokeren het startschot voor een nieuwe editie van het burgerparticipatieproject Buurtbudget Maak Lokeren Mee. In totaal is er €195.000 voorzien om ideeën van Lokeraars te realiseren en buurten nog aangenamer te maken. Tussen nu en eind augustus is er de brainstormperiode. Tussen 1 september en 31 december kunnen de projectideeën ingediend worden. Van 1 maart tot 30 april volgend jaar kan je stemmen op je favoriete buurtproject. En tussen juni volgend jaar en september 28 is er de uitvoeringsperiode voor het gewonnen buurtproject. Alle info vind je op denkmee.lokeren.be. Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Ketnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke Locristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Ketnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/ketnet.

0: zonnige muziek in de radio met Loka van Shakira. En vanaf nu vrijdag is er Schemersound. Dat zijn kleine fijne concertjes bij Valavond. Het gebeurt allemaal in Park ter Beuken in Lokeren. Het wordt georganiseerd door Cultuurcentrum Lokeren. En ze beginnen daar vrijdag om 8 uur met Amere. Die staat trouwens dit jaar ook op Suikerrock. En om 9:15 is het de beurt aan de Belgisch-Braziliaanse Helena Casella. Optredens beginnen dus telkens om 8 uur, maar de schemerbar die gaat al open om 7 uur. De toegang is ook helemaal gratis. Het weer ziet er ook goed uit, maar moest het toch wijzigen, moest het toch nog slecht weer worden, dan verhuist het concert naar het Cultuurcentrum. Maar voorlopig zijn de voorspellingen voor vrijdag heel goed.
1: Land van Waas.
2: De zomer is van jou.
3: En wij zorgen voor de muziek.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Radio Land van Waals.
3: Something about you. The way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just.

Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight. En afgelopen weekend, op zaterdag meer bepaald, was de eerste editie van Ride for Happiness. Dat gebeurde allemaal in Sinai en maar liefst 500 mensen hebben daar aan meegedaan. Dat was dus een evenement om aandacht te vragen voor mentale gezondheid. En de opbrengst ging ook nog naar een goed doel. En in het weekend was er ook natuurlijk minder nieuws. Dat had dan te maken met gisteren, met de wedstrijd van de Rode Duivels. Heel wat supporters zijn begrijpelijk natuurlijk teleurgesteld na het gelijkspel van de Rode Duivels tegen Iran. Het ziet er allemaal niet zo goed uit natuurlijk. Het is bijna 12 uur ondertussen. Ik laat jullie nog met Imagination, met Just an Illusion.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Britse premier Keir Starmer neemt ontslag. Hij heeft dat zelf aangekondigd voor de verzamelde pers aan zijn ambtswoning in Downing Street.
2: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
1: De Labour-leider was ook in eigen rang de jongste maanden erg onpopulair geworden en diverse ministers uit zijn kabinet waren al opgestapt. Starmer lag onder meer onder vuur door de banden tussen de Amerikaanse pedoseksueel Jeffrey Epstein en Peter Mandelson, die door Starmer tot Brits ambassadeur in de VS was benoemd. Bij de lokale verkiezingen in mei had Labour ook een erg slechte beurt gemaakt. Starmer was bijna 2 jaar premier. Bij een nieuwe steekpartij aan het station van Sint-Niklaas zijn vanmorgen 2 mensen gewond geraakt, onder wie 1 minderjarige. Het is onduidelijk hoe erg die eraan toe is. De daders sloegen nadien op de vlucht. Camera's in de buurt zouden hen gefilmd hebben. Begin dit jaar werd op dezelfde plaats ook al een minderjarige neergestoken bij een conflict tussen groepen jongeren. In het onderzoek naar de dood van de Poolse man die zaterdag op straat was gevonden in Marke bij Kortrijk, zijn 2 Roemeense arbeiders opgepakt, maar nadien weer vrijgelaten. Het slachtoffer was door een voorbijganger op straat gevonden bij een huis waar verbouwingswerken bezig waren. Vandaag vindt een autopsie plaats die meer duidelijkheid moet brengen. Serena Williams heeft de laatste wildcard ontvangen om deel te nemen aan het enkelspel op Wimbledon. De Amerikaanse tennislegende maakte onlangs haar comeback op het Queen's toernooi in Londen. Eerder had ze al een wildcard gekregen om samen met haar zus Venus in het dubbelspel te spelen. Serena is 44, Venus Williams 46. Serena won in Londen 7 keer het enkelspel, voor het laatst in 2016. We zijn begonnen aan een volledige week puffen en blazen. Vanmiddag af en toe een wolkje, maar vooral veel zon bij een zeer hoge UV-index. Aan zee tot 26 graden. Elders maxima tussen 30 en 34 graden.
3: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.
4: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
5: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
4: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
5: Oh, maar dat is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
6: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
7: Vink, ramen en deuren.
6: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
7: Let's think twice.
8: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
9: Soul Tracks, elke zaterdagavond 3.

0: reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu Toos Smet. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas.
1: Goedemiddag.

0: tafel.
1: Altijd liedjes met inhoud. Hè. Van vorig jaar ken je dat gevoel, Suzanne en Freek. Heb je genoten van onze week van de muziek van de jaren 80 en 90? Ik hoop het. Nu zijn we weer terug helemaal op ons normale schema. Maar we kunnen het toch niet laten. Dit is nog van 7.

Land van Waas met de eerste lunchpauze van deze nieuwe werkweek. En nog altijd in een hittegolf zitten we. 35 graden en zelfs meer. Dus goed verkoelen, veel drinken. Dat is toch wel altijd nog de boodschap. Olive, you're not alone. En hier komt de zijdezachte stem van Sade.

0: Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: 'S Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 'S Avonds in de zetel.
4: Help, Klaartje is in de mosterd gevallen.
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

dansen van Clouseau. Ik zou het niet meteen aanraden. Nu even gewoon rustig aandoen. Ergens in de schaduw gaan zitten of gewoon binnen met de gordijnen dicht. Denk ik dat een beter idee is dan uit de bol gaan. Zometeen is Michiel er met ons lokale nieuws. Maar eerst nog een stom liedje. Tenminste, dat zegt ze zelf. The Stupid Song van Olivia Rodrigo bij Land van Waas.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: De brandweer van Sint-Niklaas heeft zaterdagmiddag een baby bevrijd uit een afgesloten auto. De moeder had haar wagen geparkeerd, maar deed de deuren per ongeluk op slot terwijl de sleutels nog binnen lagen. Ook haar baby zat nog in de auto. De directie van Waasland Shopping sloeg alarm nadat de moeder hulp was gaan zoeken. Door de warme temperaturen kon de situatie snel gevaarlijk worden. De hulpdiensten onderzochten het kindje na de bevrijding, maar het bleek gelukkig in goede gezondheid te zijn. Bij een grootschalige controleactie in politiezone Scheldewaas zijn zaterdag verschillende overtredingen vastgesteld. Politie en inspectiediensten controleren nachtwinkels, dagwinkels, horecazaken en autogarages. En daarbij werden onder meer niet-conforme e-sigaretten en verboden cosmetische producten in beslag genomen. Ook op het vlak van voedselveiligheid en hygiëne werden tekortkomingen vastgesteld. Sommige voedingswaren werden vernietigd. Daarnaast trof de politie in een nachtwinkel iemand aan met een gebruikershoeveelheid cannabis. Ook een garage bleek zonder officiële vestiging uitgebaat te worden en er werd een procesverbaal opgesteld voor zwartwerken. In Temse zijn 160 jonge koeien ongedeerd gebleven bij een brand in een stal aan de Ruppelmondestraat. Daar vatte een partij hooi vuur. De landbouwer en zijn gezin merkten de brand snel op en begonnen meteen met het blussen. Met een verrijker haalden ze brandende hooibalen uit de stal, waardoor het vuur zich niet verder kon verspreiden. De brandweer kwam met verschillende voertuigen ter plaatse, maar moest vooral nablussen en controleren op verborgen brandhaarden. De hulpdiensten waren achteraf vol lof over het snelle optreden van het landbouwersgezin. SK Bever heeft een nieuwe hoofdcoach. Het is de 43-jarige Nederlander Tim Bakens. Hij volgt Marink Redijk op aan de Freetiel. Bakens tekent een contract voor één seizoen en krijgt voor het eerst de leiding over een profploeg. Hij werkte eerder als assistent onder meer bij PEC Zwolle en Helmond Sport, waar hij samenwerkte met sportief manager Bob Peters. Met de aanstelling van Bakens is een belangrijk dossier afgerond, maar op de Freetiel wacht nog heel wat werk. Door verschillende vertrekken telt de spelerskern vanaf juli nog maar 17 spelers. SK Bever begint op 9 augustus aan het nieuwe seizoen en dat in de Juppeler Pro League.
2: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.
3: Summer sounds great.
0: Land van Waas.
3: Summer sounds great.
0: Doos Smet.

Gravity van Hooverphonic met de stem van Noemi Wolffs. En die is er trouwens opnieuw bijgekomen nadat Gijke Arnaerts eind vorig jaar de band opnieuw verliet. Maar het is 30 jaar Hooverphonic met een grote tournee en dus opnieuw met Noemi. Dit is oorspronkelijk een

doen het een beetje rustig tijdens deze lunchpauze. Omwille van de temperatuur, hè, met de Big Brill Vans. Of toch niet rustig? Zonnige muziek is ook van harte welkom. Hier is Claude François.

0: Dit is Radio Land van Waals. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Britse premier Keir Starmer neemt ontslag. Hij heeft dat zelf aangekondigd voor de verzamelde pers aan zijn ambtswoning in Downing Street.
2: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
1: De Labour-leider was ook in eigen rang de jongste maanden erg onpopulair geworden en diverse ministers uit zijn kabinet waren al opgestapt. Starmer lag onder meer onder vuur door de banden tussen de Amerikaanse pedoseksueel Jeffrey Epstein en Peter Mandelson, die door Starmer tot Brits ambassadeur in de VS was benoemd. Bij de lokale verkiezingen in mei had Labour ook een erg slechte beurt gemaakt. Starmer was bijna 2 jaar premier. Bij een nieuwe steekpartij aan het station van Sint-Niklaas zijn vanmorgen 2 mensen gewond geraakt, onder wie 1 minderjarige. Het is onduidelijk hoe erg die eraan toe is. De daders sloegen nadien op de vlucht. Camera's in de buurt zouden hen gefilmd hebben. Begin dit jaar werd op dezelfde plaats ook al een minderjarige neergestoken bij een conflict tussen groepen jongeren. In het onderzoek naar de dood van de Poolse man die zaterdag op straat was gevonden in Marke bij Kortrijk, zijn 2 Roemeense arbeiders opgepakt, maar nadien weer vrijgelaten. Het slachtoffer was door een voorbijganger op straat gevonden bij een huis waar verbouwingswerken bezig waren. Vandaag vindt een autopsie plaats die meer duidelijkheid moet brengen. Serena Williams heeft de laatste wildcard ontvangen om deel te nemen aan het enkelspel op Wimbledon. De Amerikaanse tennislegende maakte onlangs haar comeback op het Queen's toernooi in Londen. Eerder had ze al een wildcard gekregen om samen met haar zus Venus in het dubbelspel te spelen. Serena is 44, Venus Williams 46. Serena won in Londen 7 keer het enkelspel, voor het laatst in 2016. We zijn begonnen aan een volledige week puffen en blazen. Vanmiddag af en toe een wolkje, maar vooral veel zon bij een zeer hoge UV-index. Aan zee tot 26 graden. Elders maxima tussen 30 en 34 graden.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Bee Gees bij Land van Waas, iets over 1 uur. Goedemiddag, welkom. Ja, we hebben intussen een zomerjasje aangetrokken. Noem het gerust een badpak. Maar nog 1 week gewoon.
1: Land werkt.
0: Met de beste hits en classics. Goedemiddag, welkom. De soundtrack van je werkmiddag met zometeen onder andere Beats International. Tove Lo met Stromae, met Def Fleur. En eerst Beats International. That be good to me.
2: Hang fly, boss, walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam High.

Just the Camera met Somewhere in My Heart. Het is maandagmiddag bij Land van Waas. De zomer is officieel begonnen bij ons en we gaan een zomerlang hits en classics draaien. Summer sounds great, dat is ons motto de komende 9 à 10 weken met veel zon

Kirsty MacColl en New England bij Land van Waas. Goedemiddag, welkom in de zomer. We gaan volgende week onze zomerprogramma's uit de kast halen. Dit gaat er een vaste item worden. Natuurlijk, hè, de weerkaarten voor het Waasland met vandaag alvast veel zon bij 32 graden. En dan dinsdag 35 graden, woensdag 35 graden. En donderdag wordt de warmste dag van de week voorlopig met 36 graden. Zometeen bij ons Laura Tesoro bij Land van Waas, ook het nieuws onderweg uit onze eigen regio. En dit is Kamerad met Be Mine.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: De brandweer van Sint-Niklaas heeft zaterdagmiddag een baby bevrijd uit een afgesloten auto. De moeder had haar wagen geparkeerd, maar deed de deuren per ongeluk op slot terwijl de sleutels nog binnen lagen. Ook haar baby zat nog in de auto. De directie van Waasland Shopping sloeg alarm nadat de moeder hulp was gaan zoeken. Door de warme temperaturen kon de situatie snel gevaarlijk worden. De hulpdiensten onderzochten het kindje na de bevrijding, maar het bleek gelukkig in goede gezondheid te zijn. Bij een grootschalige controleactie in politiezone Scheldewaas zijn zaterdag verschillende overtredingen vastgesteld. Politie en inspectiediensten controleren nachtwinkels, dagwinkels, horecazaken en autogarages. En daarbij werden onder meer niet conforme e-sigaretten en verboden cosmetische producten in beslag genomen. Ook op het vlak van voedselveiligheid en hygiëne werden tekortkomingen vastgesteld. Sommige voedingswaren werden vernietigd. Daarnaast trof de politie in een nachtwinkel iemand aan met een gebruikershoeveelheid cannabis. Ook een garage bleek zonder officiële vestiging uitgebaat te worden en er werd een procesverbaal opgesteld voor zwartwerken. In Temse zijn 160 jonge koeien ongedeerd gebleven bij een brand in een stal aan de Ruppelmondestraat. Daar vatte een partij hooi vuur. De landbouwer en zijn gezin merkten de brand snel op en begonnen meteen met het blussen. Met een verrijker haalden ze brandende hooibalen uit de stal, waardoor het vuur zich niet verder kon verspreiden. De brandweer kwam met verschillende voertuigen ter plaatse, maar moest vooral nablussen en controleren op verborgen brandhaarden. De hulpdiensten waren achteraf vol lof over het snelle optreden van het landbouwersgezin. SK Bever heeft een nieuwe hoofdcoach. Het is de 43-jarige Nederlander Tim Bakens. Hij volgt Marink Redijk op aan de Freetiel. Bakens tekent een contract voor één seizoen en krijgt voor het eerst de leiding over een profploeg. Hij werkte eerder als assistent onder meer bij PEC Zwolle en Helmond Sport, waar hij samenwerkte met sportief manager Bob Peters. Met de aanstelling van Bakens is een belangrijk dossier afgerond, maar op de Freetiel wacht nog heel wat werk. Door verschillende vertrekken telt de spelerskern vanaf juli nog maar 17 spelers. SK Bever begint op 9 augustus aan het nieuwe seizoen. En dat in de Juppeler Pro League.
0: Radio Land van Waals. Jeroen Verkruijsen.

0: Dirty Cash, Money Talks on Adventures of Stevie V bij Land van Waas. Maandagmiddag en zometeen trouwens een nieuwe vakbondsactie over een half uur. Het is de laatste week dat je kan meespelen met die vakbondsactie. Dat is zelf je eigen hits en classics kiezen. 5 stuks. Ik draai die dan rond 3:50 non-stop naar elkaar. En ik ga daartussen geen woord, geen letter kwijt kunnen. Maar ik moet zwijgen. Het is een vakbondsactie. Dat is voor over een half uur. Klein 3 kwartier. En zometeen al de slimste Waaslander.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf €5 per vierkante meter.

0: ATC, my heart beats like a drum.
1: Turbo op de turbo. Ja.
0: Dam, dam, dam, dam, officieel.
2: De slimste Waaslanders.
0: En dan de vraag op deze maandagmiddag. Voor welke president zong Marilyn Monroe in 1962 op een zwoele manier Happy Birthday, waardoor geruchten aanwakkerden over een affaire tussen die twee? Welke Amerikaanse president? Denk goed na. 1962. Wie was toen president? Want hij is het, hè. Voor wie zij zong Happy Birthday. Je hebt een anderhalf uur tijd om dit vraagstuk op te lossen. Succes!

0: van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Britse premier Keir Starmer neemt ontslag. Hij heeft dat zelf aangekondigd voor de verzamelde pers aan zijn ambtswoning in Downing Street.
2: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
1: De Labour-leider was ook in eigen rang de jongste maanden erg onpopulair geworden en diverse ministers uit zijn kabinet waren al opgestapt. Starmer lag onder meer onder vuur door de banden tussen de Amerikaanse pedoseksueel Jeffrey Epstein en Peter Mandelson, die door Starmer tot Brits ambassadeur in de VS was benoemd. Bij de lokale verkiezingen in mei had Labour ook een erg slechte beurt gemaakt. Starmer was bijna 2 jaar premier. Bij een nieuwe steekpartij aan het station van Sint-Niklaas zijn vanmorgen 2 mensen gewond geraakt, onder wie 1 minderjarige. Het is onduidelijk hoe erg die eraan toe is. De daders sloegen nadien op de vlucht. Camera's in de buurt zouden hen gefilmd hebben. Begin dit jaar werd op dezelfde plaats ook al een minderjarige neergestoken bij een conflict tussen groepen jongeren. In het onderzoek naar de dood van de Poolse man die zaterdag op straat was gevonden in Marken bij Kortrijk, zijn 2 Roemeense arbeiders opgepakt, maar nadien weer vrijgelaten. Het slachtoffer was door een voorbijganger op straat gevonden bij een huis waar verbouwingswerken bezig waren. Vandaag vindt een autopsie plaats die meer duidelijkheid moet brengen. Serena Williams heeft de laatste wildcard ontvangen om deel te nemen aan het enkelspel op Wimbledon. De Amerikaanse tennislegende maakte onlangs haar comeback op het Queens-toernooi in Londen. Eerder had ze al een wildcard gekregen om samen met haar zus Venus in het dubbelspel te spelen. Serena is 44, Venus Williams 46. Serena won in Londen 7 keer het enkelspel, voor het laatst in 2016. We zijn begonnen aan een volledige week puffen en blazen. Vanmiddag af en toe een wolkje, maar vooral veel zon bij een zeer hoge UV-index. Aan zee tot 26 graden. Elders maxima tussen 30 en 34 graden.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink... Een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
0: Vink. Woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Jojo, Too Little Too Late bij Lantavaas. Goedemiddag, welkom op deze warme, hete, zonnige maandagmiddag. Eigenlijk tropische maandagmiddag met De Laatste Land Werkt. Werken en hits en classics luisteren, dat gaat perfect samen met ons, met Lantavaas.

0: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Loco-dag in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solden, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Loco-dag. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.
1: Radio. Sounds great. Land van Waals.
2: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden?

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: De vakbondsactie.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: 'S Ochtends bij het ontbijt.
2: Schatteke, waar is Klaartje?
1: Verstopt in je lunchpakket.
3: Joepie, Klaartje!
1: 'S Avonds in de zetel.
4: Help, Klaartje is in de mosterd gevallen.
1: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse Gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.
5: Radio Land van Waals. Jeroen Verkruijsen.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Op de trein in Lokeren heeft de politie twee minderjarige verdachten opgepakt voor de steekpartij van morgen vroeg aan het station van Sint-Niklaas. Bijkomende verdachten zijn nog op de vlucht. De slachtoffers van de steekpartij zijn 16 en 18. Een van hen was aanvankelijk in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In januari leidde een conflict tussen twee groepen allochtone jongeren op dezelfde plaats ook al tot een steekincident. In het Verenigd Koninkrijk eist Nigel Farage, leider van de rechtse Reform UK-partij, onmiddellijk nieuwe landelijke verkiezingen nadat premier Starmer zijn ontslag heeft aangekondigd. Britse media verwachten dat Starmers partijgenoot Andy Burnham de enige kandidaatopvolger zal zijn. Burnham heeft zijn kandidatuur al bevestigd, maar die heeft geen enkel mandaat, vindt Farage, en noemt Starmer op X ook de meest incompetente Britse premier ooit. Uit andere hoeken in binnen- en buitenland komen wel boodschappen van waardering voor de Labour-premier. Een man van 34 uit Torhout in West-Vlaanderen moet 5 jaar naar de cel voor 6 brandstichtingen gepleegd sinds 2020. Hij had het onder meer gemunt op enkele auto's, een garagebox, appartementsgebouw en kledingzaak. De man was ook melder van diverse brandstichtingen of dook op als getuige in de buurt van het vuur. Zijn schuld is bewezen aan de hand van camerabeelden en analyse van zijn gsm. Bij een huiszoeking vond de politie ook aanmaakblokjes en een product dat als brandversneller kan dienen. De dader moet alle burgerlijke partijen schadevergoeding betalen. In de VS is Alan Greenspan overleden. De man stond 20 jaar lang, tot in 2006, aan het hoofd van de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten en de machtigste economische instelling ter wereld. Eerder was hij een veelgeprezen economisch analist, onder andere voor de regering Reagan. Onder diens bewind stond Greenspan voor een grote financiële crisis. Alan Greenspan was 100 jaar. En dan nog een sportstatistiek om trots op te zijn, die kunnen we wel gebruiken. Britt Herbots, kapitein van de Yellow Tigers, is sinds gisteren officieel de strafste puntenmaakster ooit in de Nation League volleybal. Met haar aandeel in de zege tegen Frankrijk heeft Herbots nu het sterkste gemiddelde, 19 punten per wedstrijd, van alle speelsters in de landencompetitie. Bloedheet tot 34 graden, enkel aan zee houdt het cricket bij een draaglijke 26 graden. De hittegolf houdt nog de hele week aan, woensdag en donderdag kunnen pieken tot 37 graden.

radioreclame, bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur.

0: Queen en David Bowie en Under Pressure bij Land van Waas. Goedemiddag, welkom in jouw zomer.
1: Radio Land van Waas.
0: Goedemiddag, welkom. Iets over drie, het is Waasland werkt in de zomer van Land van Waas. Summer sounds great. Met de beste hits en classics. Straks ook het antwoord in de slimste Waaslander. Die beleeft zijn laatste week voor deze week, dus je moet er snel bij zijn. Straks het antwoord. Eerst is dit hard.

0: Mag er geen bal uit. Janet Jackson bij Lantra Waas. Met het antwoord nu.
1: De slimste Waaslander.
0: Ik moet harder duwen. Ik moet harder duwen op die knopjes. De vraag vandaag was: voor welke president zong Marilyn Monroe in 1962 op een zwoele manier Happy Birthday, waardoor geruchten aanwakkerde over een affaire tussen die twee? We zochten John F. Kennedy uiteraard, ja, 1962. Dat kon eigenlijk maar één president zijn. Ja, die affaire was er nu wel, waar of niet, geen idee. Dat is voer voor de boekjes van toen. En misschien ook nog van u. Welkom bij Land van Waas. Het is Waaslandwerk. En zometeen nog eens de Waasse weerkaarten. Die zijn warm, dat weet je. Maar hoe warm? Details zometeen. Eerst is dit Martika.

Klinkt lekker verfrissend, hè? Alleen al de naam, The Waterboys. Je kent ze van Hull of the Moon en van deze A Girl Called Johnny. Weer bij ons is warm vanmiddag in het Waasland 32 graden, maar we gaan nog hoger gaan deze week. Morgen 35 graden, woensdag 35 graden en donderdag zelfs 36 graden in de laatste schoolweek. Net voor de zomer echt begint, ja.

0: Elke dinsdagavond van 7 juli tot en met 18 augustus zakken opnieuw heel wat fijne artiesten af naar het Sint-Niklaas Romein de Vitspark. 7 artiesten mag Sint-Niklaas verwachten deze zomer, waaronder Paul Michiels en ook Ronnie Mossuze. Alle info vind je op www.parkies.be. De Reinhardtkring Daknam stelt voor de Vossenstreken Escape Room van 10 juli tot 31 augustus. Info is te vinden op www.reinhardtkringdaknam.be en van 10 juli tot 31 augustus zal die Escape Room op verschillende dagen geopend zijn, zodat jong en oud de uitdaging kunnen aangaan. Van donderdag 11 juni tot en met zondag 5 juli, gespreid over 3 weken, zijn er geweldige openluchtshows op het podium van de Casino Kiosk in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. Gezelligheid is het codewoord tijdens Great Gigs in the Park, want voor elke concertavond worden slechts 700 tickets aangeboden. Je vindt alle info op decasino.be.
1: Radio Land van Waals. Hits en classics.
2: Dit is Radio Land van Waals.
1: Jeroen Verkruijsen.

0: En Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.estylesandmore.be.
1: Bij Estyles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

Venga Boys en We're going to Ibiza. Het is er ook warm, maar hier ook deze week donderdag tot 36 graden. Straks afkoeling in de tuin, de achtertuin van de Waaslander met Michiel Tiron. Hij pakt je mee naar 6 uur naar After Dinner met Johan. Dat is jouw maandagmiddag hier bij Radio Land.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Op de trein in Lokeren heeft de politie twee minderjarige verdachten opgepakt voor de steekpartij van morgen vroeg aan het station van Sint-Niklaas. Bijkomende verdachten zijn nog op de vlucht. De slachtoffers van de steekpartij zijn 16 en 18. Een van hen was aanvankelijk in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In januari leidde een conflict tussen twee groepen allochtone jongeren op dezelfde plaats ook al tot een steekincident. In het Verenigd Koninkrijk eist Nigel Farage, leider van de rechtse Reform UK-partij, onmiddellijk nieuwe landelijke verkiezingen, nadat premier Starmer zijn ontslag heeft aangekondigd. Britse media verwachten dat Starmers partijgenoot Andy Burnham de enige kandidaatopvolger zal zijn. Burnham heeft zijn kandidatuur al bevestigd. Maar die heeft geen enkel mandaat, vindt Farage, en noemt Starmer op X ook de meest incompetente Britse premier ooit. Uit andere hoeken in binnen- en buitenland komen wel boodschappen van waardering voor de Labour-premier. Een man van 34 uit Torhout in West-Vlaanderen moet 5 jaar naar de cel voor 6 brandstichtingen gepleegd sinds 2020. Hij had het onder meer gemunt op enkele auto's, een garagebox, appartementsgebouw en kledingzaak. De man was ook melder van diverse brandstichtingen of dook op als getuige in de buurt van het vuur. Zijn schuld is bewezen aan de hand van camerabeelden en analyse van zijn gsm. Bij een huiszoeking vond de politie ook aanmaakblokjes en een product dat als brandversneller kan dienen. De dader moet alle burgerlijke partijen schadevergoeding betalen. In de VS is Alan Greenspan overleden. De man stond 20 jaar lang, tot in 2006, aan het hoofd van de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten en de machtigste economische instelling ter wereld. Eerder was hij een veelgeprezen economisch analist, onder andere voor de regering Reagan. Onder diens bewind stond Greenspan voor een grote financiële crisis. Alan Greenspan was 100 jaar. En dan nog een sportstatistiek om trots op te zijn, die kunnen we wel gebruiken. Britt Herbots, kapitein van de Yellow Tigers, is sinds gisteren officieel de strafste puntenmaakster ooit in de Nation League volleybal. Met haar aandeel in de zege tegen Frankrijk heeft Herbots nu het sterkste gemiddelde, 19 punten per wedstrijd, van alle speelsters in de landencompetitie. Bloedheet tot 34 graden, enkel aan zee houdt het cricket bij een draaglijke 26 graden. De hittegolf houdt nog de hele week aan, woensdag en donderdag kunnen pieken tot 37 graden.
2: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Locoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Locoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/locoda.
3: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-68-16.
4: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.
5: Dit is

Shaggy met O Carolina. Een hele goede namiddag. Het is ondertussen 4 uur geweest hier bij Radioland van Maas. Ik hoop dat jullie er allemaal een beetje een ferme dag op zitten hebben. In ieder geval, wij houden het gezellig en bijzonder warm. Tot 6 uur.

ze is weer helemaal terug van weg geweest. Het is de nieuwe single voor Taylor Swift. I knew it. Ze wist het dat de Rode Duivels 0-0 gingen spelen tegen Iran. Enfin, hopelijk doen ze het zaterdag een beetje beter. Goedemiddag, dit is Howard Jones.

0: Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Radio Land van Waas.
2: Hits en classics.
1: Dit is Radio Land van Waas.
3: I'm

Scatman John. En I'm the Scatman. Van die geluidjes maken, dat heette scatten in de tijd. Ondertussen is hij ook al overleden. Heeft het een met het ander te maken? Geen enkel idee. Goedemiddag, dit is Dimitri Vegas en Like Mike en Selfish.

0: morgen.
1: Radio Land van Waas, regio nieuws.
2: De brandweer van Sint-Niklaas heeft zaterdagmiddag een baby bevrijd uit een afgesloten auto. De moeder had haar wagen geparkeerd, maar deed de deuren per ongeluk op slot terwijl de sleutels nog binnen lagen. Ook haar baby zat nog in de auto. De directie van Waasland Shopping sloeg alarm nadat de moeder hulp was gaan zoeken. Door de warme temperaturen kon de situatie snel gevaarlijk worden. De hulpdiensten onderzochten het kindje na de bevrijding, maar het bleek gelukkig in goede gezondheid te zijn. Bij een grootschalige controleactie in politiezone Scheldewaas zijn zaterdag verschillende overtredingen vastgesteld. Politie- en inspectiediensten controleren nachtwinkels, dagwinkels, horecazaken en autogarages. En daarbij werden onder meer niet-conforme e-sigaretten en verboden cosmetische producten in beslag genomen. Ook op het vlak van voedselveiligheid en hygiëne werden tekortkomingen vastgesteld. Sommige voedingswaren werden vernietigd. Daarnaast trof de politie in een nachtwinkel iemand aan met een gebruikershoeveelheid cannabis. Ook een garage bleek zonder officiële vestiging uitgebaat te worden en er werd een procesverbaal opgesteld voor zwartwerken. In Temse zijn 160 jonge koeien ongedeerd gebleven bij een brand in een stal aan de Ruppelmondestraat. Daar vatte een partij hooi vuur. De landbouwer en zijn gezin merkten de brand snel op en begonnen meteen met het blussen. Met een verrijker haalden ze brandende hooibalen uit de stal, waardoor het vuur zich niet verder kon verspreiden. De brandweer kwam met verschillende voertuigen ter plaatse, maar moest vooral nablussen en controleren op verborgen brandhaarden. De hulpdiensten waren achteraf vol lof over het snelle optreden van het landbouwersgezin. SK Bever heeft een nieuwe hoofdcoach. Het is de 43-jarige Nederlander Tim Bakens. Hij volgt Marink Redijk op aan de Freetiel. Bakens tekent een contract voor één seizoen en krijgt voor het eerst de leiding over een profploeg. Hij werkte eerder als assistent onder meer bij PEC Zwolle en Helmond Sport, waar hij samenwerkte met sportief manager Bob Peters. Met de aanstelling van Bakens is een belangrijk dossier afgerond, maar op de Freetiel wacht nog heel wat werk. Door verschillende vertrekken telt de spelerskern vanaf juli nog maar 17 spelers. SK Bever begint op 9 augustus aan het nieuwe seizoen. En dat in de Juppeler Pro League.
0: Radio Land van Waas.
1: Waasland, beste muziekmix.

Kiss met I Was Made For Loving You. Vorige week hadden we hier de week van de jaren 80 en 90. Enfin, dat was tot gisteren en we zullen dat nog wel eens opnieuw doen. Zo'n beetje naar het eind van het jaar toe. Dan doen we nog wel eens een week van de jaren 80 en 90. Orchestral Maneuvers in the Dark, Baltimora met Tarzan Boy. Maar eerst Gloria Estefan vanmiddag en de Miami Sound Machine. I Do Anything For...

Italo Disco. En vorige week zaten er ook heel wat van die platen tussen in onze week van de jaren 80 en 90. Uit Italië met andere woorden. En een nummer 1 hit in 1985 voor Baltimora. Want zo heette ze, dat was Tarzan Boy. Want dit is Olivia Dean. So easy.

Subway met Chapel Rowan. En zo, dames en heren, gaan we richting het nieuws van 5 uur hier op deze maandag. Een maandag met een katertje wat het voetbal betreft. De Rode Duivels hebben met 10 moeten verder spelen gisteren en het werd 0-0 tegen Iran. Ondertussen is Egypte leider in de groep en zaterdag wordt er opnieuw gevoetbald. Ze hebben 5 dagen om te recupereren en ook eens na te denken wat ze daar gaan doen op dat WK-voetbal. Zaterdag spelen ze tegen Nieuw-Zeeland. Dit is Midnight Star en Midas Touch.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Op de trein in Lokeren heeft de politie twee minderjarige verdachten opgepakt voor de steekpartij van morgen vroeg aan het station van Sint-Niklaas. Bijkomende verdachten zijn nog op de vlucht. De slachtoffers van de steekpartij zijn 16 en 18. Een van hen was aanvankelijk in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In januari leidde een conflict tussen twee groepen allochtone jongeren op dezelfde plaats ook al tot een steekincident. In het Verenigd Koninkrijk eist Nigel Farage, leider van de rechtse Reform UK-partij, onmiddellijk nieuwe landelijke verkiezingen, nadat premier Starmer zijn ontslag heeft aangekondigd. Britse media verwachten dat Starmers partijgenoot Andy Burnham de enige kandidaatopvolger zal zijn. Burnham heeft zijn kandidatuur al bevestigd. Maar die heeft geen enkel mandaat, vindt Farage, en noemt Starmer op X ook de meest incompetente Britse premier ooit. Uit andere hoeken in binnen- en buitenland komen wel boodschappen van waardering voor de Labour-premier. Een man van 34 uit Torhout in West-Vlaanderen moet 5 jaar naar de cel voor 6 brandstichtingen gepleegd sinds 2020. Hij had het onder meer gemunt op enkele auto's, een garagebox, appartementsgebouw en kledingzaak. De man was ook melder van diverse brandstichtingen of dook op als getuige in de buurt van het vuur. Zijn schuld is bewezen aan de hand van camerabeelden en analyse van zijn gsm. Bij een huiszoeking vond de politie ook aanmaakblokjes en een product dat als brandversneller kan dienen. De dader moet alle burgerlijke partijen schadevergoeding betalen. In de VS is Alan Greenspan overleden. De man stond 20 jaar lang tot in 2006 aan het hoofd van de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten en de machtigste economische instelling ter wereld. Eerder was hij een veelgeprezen economisch analist, onder andere voor de regering Reagan. Onder diens bewind stond Greenspan voor een grote financiële crisis. Alan Greenspan was 100 jaar. En dan nog een sportstatistiek om trots op te zijn, die kunnen we wel gebruiken. Britt Herbots, kapitein van de Yellow Tigers, is sinds gisteren officieel de strafste puntenmaakster ooit in de Nation League volleybal. Met haar aandeel in de zege tegen Frankrijk heeft Herbots nu het sterkste gemiddelde, 19 punten per wedstrijd, van alle speelsters in de landencompetitie. Bloedheet tot 34 graden, enkel aan zee houdt het cricket bij een draaglijke 26 graden. De hittegolf houdt nog de hele week aan, woensdag en donderdag kunnen pieken tot 37 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Michiel Tirom. Dit is

Marikante met Jeke Jeke op deze maandagnamiddag. Fijn dat je luistert. Ik hoop in ieder geval dat voor jou de werkdag er al op zit. Vooral voor diegenen die vandaag in die hete temperaturen hebben moeten werken. En ik denk dat er toch zo wel wat zijn, hoor. Maar veel van die bedrijven die beginnen ook wel wat vroeger, hè. Dit is Marisa Turner vanmiddag. Don't need to know your name.

Nog altijd de nieuwe van Bazaar. En dat was de titel van de plaat natuurlijk. Nacht in Amsterdam. Nieuws uit onze regio om 5:30. En ook onze lokale agenda krijg je nog. Als jij iets organiseert deze zomer, heb je een vereniging en wil je dat even laten weten. Stuur maar door naar info@rlvw.be.

0: ochtends bij het ontbijt.
1: Schatteke, waar is Klaartje?
0: Verstopt in je lunchpakket.
2: Joepie, Klaartje!
0: S'avonds in de zetel.
3: Help! Klaartje is in de mosterd gevallen!
0: Elk moment van de dag wordt beter met Klaartjeskaas. Een Hollandse gouda gerijpt op Vlaamse bodem. Jong, belegen, oud, brokkel, ze zijn allemaal lekker lactosevrij. Of toch liever light. Ontdek de Klaartjeskazen, gerijpt in Oost-Vlaanderen, ook in jouw buurt, op klaartjeskaas.be.

Lionel Richie en My Destiny. Straks nog eens kijken naar het weer voor de rest van de week. Er valt weinig over te vertellen, hè. Het blijft bijzonder heet en het zou nog wel eens heter kunnen worden. Dit komt uit 1981. De Nederlandse band Maywood ten Rio.

0: Radio Land van Waas, regionieuws.
1: De brandweer van Sint-Niklaas heeft zaterdagmiddag een baby bevrijd uit een afgesloten auto. De moeder had haar wagen geparkeerd, maar deed de deuren per ongeluk op slot terwijl de sleutels nog binnen lagen. Ook haar baby zat nog in de auto. De directie van Waasland Shopping sloeg alarm nadat de moeder hulp was gaan zoeken. Door de warme temperaturen kon de situatie snel gevaarlijk worden. De hulpdiensten onderzochten het kindje na de bevrijding, maar het bleek gelukkig in goede gezondheid te zijn. Bij een grootschalige controleactie in politiezone Scheldewaas zijn zaterdag verschillende overtredingen vastgesteld. Politie en inspectiediensten controleren nachtwinkels, dagwinkels, horecazaken en autogarages. En daarbij werden onder meer niet conforme e-sigaretten en verboden cosmetische producten in beslag genomen. Ook op het vlak van voedselveiligheid en hygiëne werden tekortkomingen vastgesteld. Sommige voedingswaren werden vernietigd. Daarnaast trof de politie in een nachtwinkel iemand aan met een gebruikershoeveelheid cannabis. Ook een garage bleek zonder officiële vestiging uitgebaat te worden en er werd een procesverbaal opgesteld voor zwartwerken. In Temse zijn 160 jonge koeien ongedeerd gebleven bij een brand in een stal aan de Ruppelmondestraat. Daar vatte een partij hooi vuur. De landbouwer en zijn gezin merkten de brand snel op en begonnen meteen met het blussen. Met een verrijker haalden ze brandende hooibalen uit de stal, waardoor het vuur zich niet verder kon verspreiden. De brandweer kwam met verschillende voertuigen ter plaatse, maar moest vooral nablussen en controleren op verborgen brandhaarden. De hulpdiensten waren achteraf vol lof over het snelle optreden van het landbouwersgezin. SK Bever heeft een nieuwe hoofdcoach. Het is de 43-jarige Nederlander Tim Bakens. Hij volgt Marink Redijk op aan de Freetiel. Bakens tekent een contract voor één seizoen en krijgt voor het eerst de leiding over een profploeg. Hij werkte eerder als assistent onder meer bij PEC Zwolle en Helmond Sport, waar hij samenwerkte met sportief manager Bob Peters. Met de aanstelling van Bakens is een belangrijk dossier afgerond, maar op de Freetiel wacht nog heel wat werk. Door verschillende vertrekken telt de spelerskern vanaf juli nog maar 17 spelers. SK Bever begint op 9 augustus aan het nieuwe seizoen. En dat in de Juppeler Pro League.
2: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.

Niet alleen de hond buiten laten, maar ook de hond vooral drinken geven, want dat is belangrijk bij die hete temperaturen. Baga man en hoe let the dogs out. En zelfs de vogeltjes moeten water krijgen. Dus vooral een kommetje met wat water zetten op je terras. Zodat die diertjes ook kunnen drinken. Het is iets kleins, maar het is belangrijk. Michael McDonald vanmiddag. I keep forgetting. Zometeen eens kijken hoe het zit met het weer voor de rest van de week.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by

Van zaterdag 4 juli tot en met maandag 21 juli strijkt de zomervoor neer op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Hier kan je naar hartelust uitleven op de verschillende attracties en genieten van heerlijk kermislekkernijen. Tijdens de zomervoor organiseert de stad ook dit jaar een prikkelarm moment. En dat is op maandag 13 juli vanaf 3 uur tot 6 uur. Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 27 juni, 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je dan tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Alle info is te vinden via www.ontdeksintniklaas.be. Ook in Lokeren longt de zomer. Je kan je opnieuw inschrijven voor de zomeravondtochten. Zo is er een welzijnswandeling, het oorlogsverleden van Lokeren, de Heirbrug en zijn molens, een beestige fietstocht en achter de schermen van de Lokerse feestweek. Inschrijven dat kan je doen via visitlokeren.recreatex.be of bij Visit Lokeren op de Markt 15. Meer info op 09 235 31 05.

Maren Blommaert. Een goed gezelschap van Zoé Livé. Tranen van goud, ook morgen weer hete temperaturen tot 35 graden. De rest van de week blijft het super warm met vrijdag zelfs temperaturen tot 37 graden.

goed diep ademen bij deze hete temperaturen. Ariana Grande en Breathing. Je bent up-to-date met het nieuws van 6 uur. En dan doen wij nog een uurtje lekker verder tot 7 uur. Want Johan Waterschoot is er deze week niet bij. En ik denk ook niet de komende weken, want onze zomerprogrammering gaat beginnen. Maar je hoort Johan in ieder geval nog wel ergens in de loop van de zomervakantie, zeker weten. Hier is Spandau Ballet met True.

0: Dit is Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De hitte steekt de komende dagen nog een tandje bij. Vanaf woensdag geldt code oranje voor het hele land. Het KMI verwacht dat meerdere temperatuurrecords zullen sneuvelen. Ook tijdens de nachten koelt het onvoldoende af. Jeugdfestival Pennenzakkenrok in Mol donderdag en vrijdag gaat door, maar met een hele race extra beschermende maatregelen. De hitte zorgt intussen ook voor extra spanningen in enkele overvolle gevangenissen. In enkele buurlanden geldt inmiddels al code rood. In Carpentras, in het zuiden van Frankrijk, waar het vandaag 41 graden was, zijn twee kinderen overleden aan de hitte. De peuters van 2 en 4 zaten in een bloedhete auto op een parking. Volgens de bestuurder waren ze ongemerkt ingestapt. Andy Burnham heeft vanmiddag in het Britse lagerhuis de eed afgelegd als nieuw parlementslid. Burnham won onlangs voor Labour de tussentijdse verkiezingen in zijn kiesdistrict en haalde zo een vrijgekomen zetel binnen. Burnham, nu nog burgemeester in Manchester, bevestigde nogmaals dat hij kandidaat is om Keir Starmer op te volgen als premier van het Verenigd Koninkrijk. Starmer kondigde vanmorgen zijn aftreden aan. In Halle in Vlaams-Brabant heeft de politie afgelopen weekend een groot drugslab ontdekt en ontmanteld. Dat raakte nu pas bekend. In het labo produceerde onbekende crystal meth, een zwaar verslavende harddrug. Bij de inval sloeg één iemand op de vlucht. Die kon ontkomen, ondanks de inzet van een politiehelikopter. Speciale eenheden hebben samen met de civiele bescherming intussen alle gevaarlijke stoffen verwijderd. Ex-rode duivel Raja Nainggolan is opnieuw betrapt op rijden tijdens een lopend rijverbod. Nainggolan reed zaterdagavond in de Randst in de provincie Antwerpen door een rood licht en kon een anoniem politievoertuig maar net ontwijken. Hij legde na afloop een negatieve ademtest af. Nainggolan was de voorbije jaren al meermaals betrapt op onder andere dronken rijden, overdreven snelheid of rijden zonder rijbewijs. In het voetbal heeft Felici Mazzu een nieuwe club. De voormalige succescoach van Union en Racing Genk gaat aan de slag bij Eupen in de Challenger Pro League. Mazzu moet het team uit de Oostkantons terug naar het hoogste niveau brengen. Mazzu is 60. Het voorbije seizoen trainde hij OHL, dat hij maar net in eerste klasse kon houden. Snikheet en droog, ook vanavond. Het KMI voorspelt geen buien van regen of onweer en ook de nacht blijft erg zacht, tot 21 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tirom.
6: Dit is een nieuw uur.

Jason Mraz en Have It All. Een hele goede avond als je aan tafel zit. Smakelijk eten. Geen Johan, die is vertrokken met vakantie voor een weekje. In ieder geval, we mogen de honneurs toch waarnemen. Tot een uur of zeven. En vanaf volgende week maandag beginnen we met onze zomerprogrammering, waar we vooral veel muziek gaan draaien. Kijk eens aan. Een zomer vol hits en classics. Deze madame staat binnenkort op de podium, op het podium liever, van de Lokerse feesten. Het is Axel Red, een Maprier.

Click Clack Symphony. Het is de nieuwe single van Ray en Hans Zimmer. Als je aan tafel zit, smakelijk eten. Dit is Land van Waas. Ik heb heel wat muziek die hier richting uitkomt. Met zometeen Daniel Beddingfield, Gotta Get Through This. Becky Hill, Stepping Out Tonight. En dit is van Candy Staten. We zitten in 79. Dit heet Change.

0: Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.
1: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Oscar en de Wolf hebben een nieuwe plaat. Die heet Safe and Sound, samen met Steen, na deze van Donna Summer.
1: You know, baby, I'm so happy to be here with you tonight. And I just want to let you know.

Queen of Pop op deze maandagavond. Dat was Like a Virgin. Daarmee zaten we in 1984. Ik vraag me af of Olivia Rodrigo Robert Smith kent. Robert Smith is de zanger van de band The Cure. En de nieuwe plaat van Olivia Rodrigo die heet The Cure. Of het iets te maken heeft met de band, tuurlijk niet. Maar zou ze de Robert Smith kennen? Dat is de vraag natuurlijk. 5 jaar geleden dook dit op in de hitlijst. Het is Shoes with Love Tonight.

hoort je zometeen 7 uur. Je bent weer up-to-date met ons met het nieuws van 7 uur. En wat je vanavond ook nog gaat doen, blijft een beetje rustig houden, hè? Misschien iets verfrissend drinken op je terras of op een terras, dat zou ook kunnen. Wij zijn er morgen vroeg om 7 uur om je wakker te maken. Dit is Phil Collins met Both Sides of the Story.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De hitte steekt de komende dagen nog een tandje bij. Vanaf woensdag geldt code oranje voor het hele land. Het KMI verwacht dat meerdere temperatuurrecords zullen sneuvelen. Ook tijdens de nachten koelt het onvoldoende af. Jeugdfestival Pennenzakkenrok in Mol donderdag en vrijdag gaat door, maar met een hele race extra beschermende maatregelen. De hitte zorgt intussen ook voor extra spanningen in enkele overvolle gevangenissen. In enkele buurlanden geldt inmiddels al code rood. In Carpentras, in het zuiden van Frankrijk, waar het vandaag 41 graden was, zijn twee kinderen overleden aan de hitte. De peuters van 2 en 4 zaten in een bloedhete auto op een parking. Volgens de bestuurder waren ze ongemerkt ingestapt. Andy Burnham heeft vanmiddag in het Britse lagerhuis de eed afgelegd als nieuw parlementslid. Burnham won onlangs voor Labour de tussentijdse verkiezingen in zijn kiesdistrict en haalde zo een vrijgekomen zetel binnen. Burnham, nu nog burgemeester in Manchester, bevestigde nogmaals dat hij kandidaat is om Keir Starmer op te volgen als premier van het Verenigd Koninkrijk. Starmer kondigde vanmorgen zijn aftreden aan. In Halle in Vlaams-Brabant heeft de politie afgelopen weekend een groot drugslab ontdekt en ontmanteld. Dat raakte nu pas bekend. In het labo produceerde onbekende crystal meth, een zwaar verslavende harddrug. Bij de inval sloeg één iemand op de vlucht. Die kon ontkomen, ondanks de inzet van een politiehelikopter. Speciale eenheden hebben samen met de civiele bescherming intussen alle gevaarlijke stoffen verwijderd. Ex-rode duivel Raja Nainggolan is opnieuw betrapt op rijden tijdens een lopend rijverbod. Nainggolan reed zaterdagavond in de Ranst in de provincie Antwerpen door een rood licht en kon een anoniem politievoertuig maar net ontwijken. Hij legde na afloop een negatieve ademtest af. Nainggolan was de voorbije jaren al meermaals betrapt op onder andere dronken rijden, overdreven snelheid of rijden zonder rijbewijs. In het voetbal heeft Felici Mazzu een nieuwe club. De voormalige succescoach van Union en Racing Genk gaat aan de slag bij Eupen in de Challenger Pro League. Mazzu moet het team uit de Oostkantons terug naar het hoogste niveau brengen. Mazzu is 60. Het voorbije seizoen trainde hij OHL, dat hij maar net in eerste klasse kon houden. Snikheet en droog, ook vanavond. Het KMI voorspelt geen buien van regen of onweer en ook de nacht blijft erg zacht, tot 21 graden.
0: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soul Tracks, elke zaterdagavond. 3

reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop. Dit is een nieuw uur.

Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.

Van zaterdag 4 juli tot en met maandag 21 juli strijkt de zomervoor neer op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Hier kan je naar hartelust uitleven op de verschillende attracties en genieten van heerlijk kermislekkernijen. Tijdens de zomervoor organiseert de stad ook dit jaar een prikkelarm moment. En dat is op maandag 13 juli vanaf 3 uur tot 6 uur. Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 27 juni, 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je dan tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Alle info is te vinden via www.ontdeksintniklaas.be. Ook in Lokeren longt de zomer. Je kan je opnieuw inschrijven voor de zomeravondtochten. Zo is er een welzijnswandeling, het oorlogsverleden van Lokeren, de Heirbrug en zijn molens, een beestige fietstocht en achter de schermen van de Lokerse feestweek. Inschrijven dat kan je doen via visitlokeren.recreatex.be of bij Visit Lokeren op de Markt 15. Meer info op 09 235 31 05.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De hitte steekt de komende dagen nog een tandje bij. Vanaf woensdag geldt code oranje voor het hele land. Het KMI verwacht dat meerdere temperaturen kort zullen sneuvelen. Ook tijdens de nachten koelt het onvoldoende af. Jeugdfestival Pennenzakkenrok in Mol donderdag en vrijdag gaat door, maar met een hele race om extra beschermende maatregelen. De hitte zorgt intussen ook voor extra spanningen in enkele overvolle gevangenissen. In enkele buurlanden geldt inmiddels al code rood. In Carpentras, in het zuiden van Frankrijk, waar het vandaag 41 graden was, zijn twee kinderen overleden aan de hitte. De peuters van 2 en 4 zaten in een bloedhete auto op een parking. Volgens de bestuurder waren ze ongemerkt ingestapt. Andy Burnham heeft vanmiddag in het Britse lagerhuis de eed afgelegd als nieuw parlementslid. Burnham won onlangs voor Labour de tussentijdse verkiezingen in zijn kiesdistrict en haalde zo een vrijgekomen zetel binnen. Burnham, nu nog burgemeester in Manchester, bevestigde nogmaals dat hij kandidaat is om Keir Starmer op te volgen als premier van het Verenigd Koninkrijk. Starmer kondigde vanmorgen zijn aftreden aan. In Halle in Vlaams-Brabant heeft de politie afgelopen weekend een groot drugslab ontdekt en ontmanteld. Dat raakte nu pas bekend. In het labo produceerde onbekende crystal meth, een zwaar verslavende harddrug. Bij de inval sloeg één iemand op de vlucht. Die kon ontkomen, ondanks de inzet van een politiehelikopter. Speciale eenheden hebben samen met de civiele bescherming intussen alle gevaarlijke stoffen verwijderd. Ex-rode duivel Raja Nainggolan is opnieuw betrapt op rijden tijdens een lopend rijverbod. Nainggolan reed zaterdagavond in de Ranst in de provincie Antwerpen door een rood licht en kon een anoniem politievoertuig maar net ontwijken. Hij legde na afloop een negatieve ademtest af. Nainggolan was de voorbije jaren al meermaals betrapt op onder andere dronken rijden, overdreven snelheid of rijden zonder rijbewijs. In het voetbal heeft Felici Mazzu een nieuwe club. De voormalige succescoach van Union en Racing Genk gaat aan de slag bij Eupen in de Challenger Pro League. Mazzu moet het team uit de Oostkantons terug naar het hoogste niveau brengen. Mazzu is 60. Het voorbije seizoen trainde hij OHL, dat hij maar net in eerste klasse kon houden. Snikheet en droog, ook vanavond. Het KMI voorspelt geen buien van regen of onweer en ook de nacht blijft erg zacht, tot 21 graden.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-68-16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Radioreclame, bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.
4: Dit is een nieuw

Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

Zin in een dag vol shopplezier? Dan moet je in Lokeren zijn. Zaterdag 27 juni is het opnieuw Lokoda in het bruisende stadcentrum. Van 11 tot 18 uur scoor je de eerste solde, snuister je langs gezellige kraampjes, geniet je van terrasjes en verrassende straatanimatie. Kom shoppen, ontdekken en genieten tijdens Lokoda. Zaterdag 27 juni in het centrum van Lokeren. Meer info op lokeren.be/lokoda.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Hoboken is in de vooravond een bromfietser gewond geraakt na een aanrijding met een trein aan een spooroverweg. Volgens de eerste vaststellingen was die op dat moment gesloten, maar verder onderzoek zal dat moeten uitwijzen. Het is niet duidelijk hoe de bromfietser eraan toe is. Door het voorval raakte het treinverkeer in beide richtingen tussen Antwerpen-Zuid en Boom onderbroken. Spoornetbeheerder Infrabel doet de hele week preventieve controles op het net in verband met de extreme hitte. Door de tropische temperaturen kunnen sporen makkelijk vervormen of bovenleidingen gaan doorhangen. Er staan ook noodploegen klaar in het hele land om problemen op het spoor op te vangen, zegt Infrabel. De NMBS schrapte door de hitte al wel enkele piekuurtreinen uit de planning. Vooral de oudere treinstellen zonder airco, omdat die ook kwetsbaarder zijn voor hitteproblemen. Het aantal dodelijke slachtoffers door voedselvergiftiging in ons land is vorig jaar verdubbeld ten opzichte van het jaar voordien. In totaal lieten 12 mensen het leven, voornamelijk na een uitbraak van de stekbacterie. 71 mensen belanden met voedselvergiftiging in het ziekenhuis. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen voerde ruim 180.000 controles uit en liet meer dan 500 zaken tijdelijk sluiten wegens erge tekortkomingen. Er kwam bij het meldpunt ook een record aan aantal klachten binnen, meer dan 6.000. Volvo Cars roept in ons land iets meer dan 4.300 plug-in hybride wagens terug voor nazicht van de batterij. Het effect kan in het slechtste geval brand veroorzaken. De autobouwer vraagt de eigenaars van de hybrides voor alle zekerheid voorlopig enkel op benzine te rijden. Het gaat om Volvo's van het model XC40, gebouwd tussen 2020 en 2022. Volvo zal de betrokken eigenaars zelf contacteren. En in het tennis krijgt de Tsjechische Wimbledon-winnares Markéta Vondrousova 4 jaar schorsing voor het weigeren van een dopingcontrole. Het internationale tennisorgaan ITA legt haar de maximumstraf op nadat ze eind vorig jaar geen staal wilde afstaan bij een avondelijke controle buiten competitie bij haar thuis. Weigering beschouwt de federatie als een positieve test. Vondrousova won Wimbledon in 2023, ze was toen nummer 6 van de wereld. Amper verkoeling tijdens de nacht, minima van 17 tot 21 graden. En daarna alweer een snikhete dag, aan zee tot 27 graden. In de rest van het land piekt het kwik ruim boven de 30, lokaal tot 35 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Hoboken is in de vooravond een bromfietser gewond geraakt na een aanrijding met een trein aan een spooroverweg. Volgens de eerste vaststellingen was die op dat moment gesloten, maar verder onderzoek zal dat moeten uitwijzen. Het is niet duidelijk hoe de bromfietser eraan toe is. Door het voorval raakte het treinverkeer in beide richtingen tussen Antwerpen-Zuid en Boom onderbroken. Spoornetbeheerder Infrabel doet de hele week preventieve controles op het net in verband met de extreme hitte. Door de tropische temperaturen kunnen sporen makkelijk vervormen of bovenleidingen gaan doorhangen. Er staan ook noodploegen klaar in het hele land om problemen op het spoor op te vangen, zegt Infrabel. De NMBS schrapte door de hitte al wel enkele piekuurtreinen uit de planning. Vooral de oudere treinstellen zonder airco, omdat die ook kwetsbaarder zijn voor hitteproblemen. Het aantal dodelijke slachtoffers door voedselvergiftiging in ons land is vorig jaar verdubbeld ten opzichte van het jaar voordien. In totaal lieten 12 mensen het leven, voornamelijk na een uitbraak van de stekbacterie. 71 mensen belanden met voedselvergiftiging in het ziekenhuis. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen voerde ruim 180.000 controles uit en liet meer dan 500 zaken tijdelijk sluiten wegens erge tekortkomingen. Er kwam bij het meldpunt ook een record aantal klachten binnen, meer dan 6.000. Volvo Cars roept in ons land iets meer dan 4.300 plug-in hybride wagens terug voor nazicht van de batterij. Het effect kan in het slechtste geval brand veroorzaken. De autobouwer vraagt de eigenaars van de hybrides voor alle zekerheid voorlopig enkel op benzine te rijden. Het gaat om Volvo's van het model XC40, gebouwd tussen 2020 en 2022. Volvo zal de betrokken eigenaars zelf contacteren. En in het tennis krijgt de Tsjechische Wimbledon-winnares Markéta Vondrousova 4 jaar schorsing voor het weigeren van een dopingcontrole. Het internationale tennisorgaan ITA legt haar de maximumstraf op nadat ze eind vorig jaar geen staal wilde afstaan bij een avondelijke controle buiten competitie bij haar thuis. Weigering beschouwt de federatie als een positieve test. Vondrousova won Wimbledon in 2023, ze was toen nummer 6 van de wereld. Amper verkoeling tijdens de nacht, minima van 17 tot 21 graden. En daarna alweer een snikhete dag, aan zee tot 27 graden. In de rest van het land piekt het kwik ruim boven de 30, lokaal tot 35 graden.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

0: van Baas.
1: Minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
2: Olé,
1: u weet wel, met zo'n doek en een camera.
2: Olé,
1: en wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
2: Olé,
1: wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
2: Olé,
1: ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
2: Olé,
1: hoe minder gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
2: Olé,
1: niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
2: Olé,
1: nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
2: Olé,
1: en ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar een

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop. Dit is

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop. Dit is een nieuw uur.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.